Modern Talking, hulle sê, you my heart, you my soul, en ja, die trant vanmiddag gaan min of meer wees na van wat hulle nou daar gesing het, en dan gaan daar so paar operas liedjies wees. Of opera sang, sal ek sê. So iets soos, sê bijvoorbeeld Mario Lanza, sy drinking song en die type goeders. So ek glo julle gaan het geniet. Dit is een bykie afwijking van die normaal met net lichte pop. Hier is een paar opera liedjies ook in. Caterina Valente, Tonight We Love, sikke type lichte opera liedjies. Right. Die liedjie wat ons nou gaan luister is een van het was in 1969, was het in een Hollywood rolprint Paint Your Wagon met Lee Marvin, Clint Eastwood en John Seberg. In die rolprint is die liedjie deur Harvey Presnell uitgevoer. Ons luister na Pernell Roberts, They Call the Wind, Mariah. Lekker een om te luister.

Was hy, hy maak baie, baie mooi muziek hierdie Eric van Studio Chinjan. En ja, ons het een luisteraar, RSG, ach nee, RSG, waar kryp ek uit, op rank het luisteraar, wat Jannie Mostert, hy doen

Nee, 69, geskep is dier die liedjeskrywer, platemaatskapie eienaar Tony Hillier. Hulle was aanvanklike Sambreel titel vir een gereeld veranderende reeks sangers. Hulle het vroeg al wereldwye treffer behaal met die liedjie United We Stand. Teen 1973 het die konsept verval en het Hillier een definitieve reeks van vier lede gevorm wat bestaan het uit Martin Lee, Lee Sheridan, Nikki Stevens en Sandra Stevens. Hulle weergawe van die groep het in die middel tot laat 1970s baie treffers oor die hele wereld vrygelaat, onder andere wat Kiss Me, Kiss Your Baby, Angelo, bekende ene, Oh Boy, I'm in the Mood For, en dan Figaro. Hulle het heel, miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in Verenigde Koninkryk behaal met die nummer 1 singles en 4 top 20 albums. Die groep dier steeds voort en lever vertoonings recht deur Europa en totaal het hulle al 16 atelier albums uitgereik. Nou, die een wat ons nou gaan luister van Brotherhood of Man is 1978 se Beautiful Lover.

Prachtige sang daar van excuse toch, Glenys Lynn en Kidding Me Softly With His Song, en voor dit was het If All The World Were Apple Pie. Ja, ek sien Hanley het gereageer, sy sê, jy kan my lichte muziek inbring, soos bijvoorbeeld Time To Say Goodbye, dit val goed op my oor. Dankie Hanley, ek voel nou beter, ek voel nie meer, ek is bezig om jylle dinge te voer wat net ek van hou nie. Ek is blij, daar is nog mense wat van die type muziek hou. Toe ek hierdie program begin het, die Sondag Uitspan, was ek uitsluitlik, was ek Johann Strauss en die lichte klassieke muziek en so aan, en so met tyd het ek gesien die luisteraars raak stiller en toe het ek begin oorslaan na meer moderne popmuziek toe, en ja, dit het nou weer een bykie opgebouw, maar ek geloof so af en toe moet mens daarom lichte klassiek tussenin gooi. Dit is waarvoor die program gedesign is, en dit is wat ons van tyd tot tyd gaan luister. Ok, kom ons kyk, waar trek ons? Ok, op die draaitafel is, dit is heeltemal een klassieke orkest hierdie, en die leier is André Mos, gewoorhoog naam Dries Patijn. Hy is in Rotterdam gebore, 17 Mei 1934, en hy is oorlede op 21 Juni 1989, was een Nederlandse saxofoonspeler, en nou André Mos het al baie sessiewerk op producties van Jack Jersey, dit is Jack the Nice, soos hy meer bekend was, gedoen. Hy was ook instrumentale solo albums gemaakt, wat door Jack the Nice gecomponeer en vervaardig is, insluitend groot treffers soos Ella, Rosita, Let the Bazookies Play, My Spanish Rose en Laura. Die grootste treffer was Ella in 1973, en dit is die een wat ons nou gaan luister. Nou, as jy ooit gewonder het of een saxofoon kan gesels, hoor nou mooi hoe duidelik sê hierdie saxofoon van André Mos, hoe duidelik sê vir jou Ella. Mens hoor het, dit is asof hy instrument kan praat, as jy hom so luister. Die kom, Ella van André Mos.

Ella, het julle dan mooi gehoor hoe sê die saxofoon, hoe sê Ella? Ja, ja. Ok, wie gaan ons nou? Ja, ek, dit is een sondag en op sondag gooi ek so tussendeur, gooi ek so gewijde liekie, so gospel liekie tussenin. En vandag sinne die eerste ene wat ons gaan luister is In the Upper Room. Dit is een deur Nana Mouskouri. Sy is gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums in, en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel of uitgereik dan. Ons gaan na haar luister met die gospel ene In the Upper Room. Dit is ook weer die heeltemal een genre wat een mens nie gewoond is hierdie nie. Dit is iets totaal anders en ek hou baie van haar stijl. Die kwaliteit van haar stem kom duidelik na vore met hierdie ene. Nana Mouskouri.

0: Engelbert Humperdinck, twee liedjies, Bella Italia en The Last Waltz. Ok, nou wil ek julle voorstel, of nee, ek het julle al baie voorgestel, ek wil julle, welkom vir die wat julle nog jou naam gehoor het nie, ek glo nie, as veel van julle nie, ek praat van Anja, Anja van die Westkaap, in specifiek van Rosenwil. Hulle het so 4 jaar gelede het hulle, wel nee, dit is nou een bietjie langer, 6, 7 jaar terug, het hulle verhuis vanaf Port Elizabeth. Sy is relatief niet in die muziekwereld, nou nie meer nie, sy is nou al het prou, maar ek glo dat jylle, as jylle al hoor sing, ga jylle met my saamstem, dat ons nog baie van haar gaan hoor in die toekomst. Anja, met die verhoognaam Anja, net Anja, en sy sê as jy om iwers in hoofletters sien, dan weet jy dus van haar wat hulle praat. Sy het een baie unieke sangstyl, wat beslis gaan aanklank vind by Suid-Afrikaners van alle ouderdomme. Ons luister na Anja en sy doen vir ons coverliekie van Dolly Parton en dit is I Will Always Love You. Anja.
1: Hallo julle, hier is julle van I'll Always Love You en ek hoop ek sien julle 29 juli by my show, kaartjies bietjie onder toe op my blad.

Dit is nou mooi, Jessie, Billy Vaughan, 1961 Wheels, en net voor dit was Sail Along Silvery Moon, al twee bring memories, ek sê, ok, ons is weer by een gewijde liekie, en hierdie keer gaan ons luister na die Seekers, wel meer Judith Durham as die Seekers, maar hulle was een popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is, dis daar in Australië. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s en natuurlijk, soos ek net nou gesê, Judith Durham, hulle bekendste bate op vokale en ja, hulle bring vir ons die volgende gewijde liedjie en dit is Precious Lord, Take My Hand. Ek sien hulle sê so, dit is a cappella deur Judith Durham. Ek sal eerst moet luister voor ek daarmee saamstem. Ek dink daar is een muziekinstrument of twee tussenin. Ek weet nie, ek sien seker nie. Maar kom ons luister of hy a cappella is. Judith Durham, as hy kan het net wel, net so wel a cappella doen, want stem is mooi genoeg. Hier kom sy. When

As hy, dit is toe a cappella en baie brave poging van Judith Durham, sal ek sê, so baie van die kunstenaars verdoesel hulle stemme met die muziek wat daarmee gepaard gaan. En hierso, dit is, hoe sê hulle, The True Monty, wat jy daar sien, en, of het, wat jy daar hoor, en dit is braaf van enige kunstenaar of sangeres om dit so te doen, maar sy pass with flying colors. Ned Miller, net sien waar, hy is eindelijk gebore as Henry, Henry Ned Miller, 12 April 1925, en hy is oorlede op 18 Maart 2016, was een Amerikaanse country muzieksanger, een liedjeskrywer, actief as een opname kunstenaar van 1956 tot 1970, is hoofsakelijk bekend vir sy treffer enkelsnit From a Jack to a King, wat hy ook, en daar is baie kunstenaars wat hom opgeneem het, maar ja, hy het groot weergawe daarmee gehad. En dit is een crossover treffer van 1962 wat top 10 bereik het op die country muziek contemporaire volwassen en Billboard Hot 100 lijste, as ook nummer 2 op die Britse treffersluiste te bereik. Hy het nog verskye kaart enkelsnitte in sy loopbaan gehad, alhoewel geen een kon ooreenstem met From a Jack to a King nie. Hy het ook Invisible Tears gecomponeer en opgeneem. Die een wat ons gaan luister van Ned Miller is een wat baie hoe sal ek sê, bekend was en baie gewild was in die vroeg 60s, laat 50s, daar rond, You Belong to My Heart.

Cliff Richard, hy speel uit met The Minute You Gone, of althans nee, hy het nie uitgespeel nie, die volgende ou gaan uitspeel, en dit is Anna Mario Lanza. Ja, ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het, wees seker om ingeskakeld te bly, vir direct hierna is die Bybelstudie, wat gaan oor Psalms, Psalm 88 word behandel, en ja, geniet julle week wat voorlê, doen die beste wat julle kan, en ek speel uit met Mario Lanza, en dit is natuurlijk uit The Student Prince, kom die liekie, Drink, Drink, Drink, ja, The Drinking Song, lekker luister, en ek sê, bye for now. Right, beer, lift your stein and drink your beer. Rise!

met Psalm 88. Psalm 88. Een lied, een psalm van die kinders van Korach, vir die musiekleier op die wysie van Mahalat, Lianot, een onderwijsing van Heman die Esrahiet. Heere, God van my heil, bedags roep ek, in die nacht is dit voor u, laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking, want my siel is sat van teespoede, en my lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal, ek het geword soos 'n man sonder krag, vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie u nie meer dink nie, een wat afgesny is van u hand. U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes, u grimmigheid rus op my, en u druk my neer met al die golwe. U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle, ek is ingesluit en ek kan nie uitkom nie. My oog vergaan van ellende, Here, ek roep u aan die hele dag deur, ek brei my hande uit na u, my hande na u uit. Kan u aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan, kan hulle u loof? Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering? Kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergeteldheid? Maar ek, Here, roep u aan om hulp, en in die more kom my gebed u tegemoet. Here, waarom verstoot u my siel? Verberg u u aangesig vir my. Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe. Ek dra u verskrikking, ek is radeloos. U toorngloed het oor my gegaan, u verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. U het vriend en metgesel ver van my verwyder. My bekendes is duisternis.

Dat is wirklich weer een gesang geweest door Charlie Rich geweest afweer. The most beautiful girl in the world. Van als we begonnen met het begin. Vanaanse Ramkwet Country, Ramkwet Radio .co.za. Elke zondagavond van 6 tot 8 net hier op Ramkwet Radio. Samen met mij, Jannie. Wat je vanavond weer verschijnt van likies. Ietsie niet, ietsie oud, ietsie van alles. Nou nu begon zijn naam teel niet meer. Maar in elk geval. Wat weer is likie van Toby Keith. I want to talk about me. Dan op jou Kelly's song. Net hier op Ramkwet Radio. Tweeënerij. En zoveel tien zieken of twee tussen. Om je zo te moeten beginnen.

0: Besoek die Kijknet Buiten Expo vanaf 24 tot 26 Juli en besigtig die heel nietste in buitenlewe producte. Reis saam met André de Villiers, een Maxus 4x4 Extreme Challenge en Waterberg Toyota veldren ervarings. Neem deel aan die Jimmy Sauces en Kijknet Braai competitie en besoek ons unieke kunstmark in Delhi. Geniet ons Jimmy Sauces kunstenaars en kuier in die Ketelkraal kroeg areas en 1659 Wijntuin. Die Kijknet Buiten Expo, Sondela Natuurreservaat en Spa Bella Bella. Besoek expo.co.za.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

0: turn those city lights on me.
1: Sunshine of the country,
0: don't turn those city lights on me.
2: Kelly Song geweest daar, gezien die Bobby Angel geweest daar voor jou. Kelly Song op Rankwater Radio. Nou, Lance James, je rechtnaam Lance James Liebenberg was een van Zuid-Afrika's bekendste country zangers in radio verschillende keren. En hij was voor dekades lang een geliefde stem op Springbok Radio en niet de groot bijdrage geleverd tot die gewildheid van country muziek in Zuid-Afrika. Nou, om Lance zo goed over jaar het, hij is wel leren op die 2 maart 2020, op 1981. En hij is die 18 juli 1938 geboren in Jimiston. Nou, vanavond vir jou, nie al gehoor het nie, maar vanavond sing Lance James vir jou. Dis ek uit Trevor, Cry to Me. Sy, ek denk of sy geboortedag wat gister sou wees, sy verjaarsdag.

Ordinary Man gehoor daar gesing deur Lawrence John Gabriel Bridges, of bekend as Blaise Bridges, net hier op Ramkat Radio. Matthew Jack Owen, Made for You. Dan af jou Don Williams, ou bekende Good Old Boys Like Me. Dan JJ Stevens, Can't Help Falling in Love. Drie in een rij op Ramkat.

Can't Help Falling in Love geweest, daar gesing deur Jody Stevens geweest, op Ramkat Radio. Wat vir jou Jody Wayne, Picture of Patches, die opvolg van Patches. Dan vir jou Charlie Pride, Crystal Chandeliers. En dan Sally Vaughan, Send Me the Pillow That You Dream On. Drie in een rij, op Ramkat

0: Ja, so het gewees daar gesink gewees deur Manny Jackson op ramkwadradio.co.za. Ek wil vir Tannie Hanlie afsê, ek wil nie asblief weer Rudolf se boodskap speel, want hy begin praat op die radio vir toe drop die internet, so as ek weer vir julle speel, hou goed vas.
1: Nonsense, Jannie du Plessis, sal weer schoon gaan, dit is een ijskoude wintersaand hier in die Kaap. Het was eindelijk heel dag koud geweest, maar ik wil sê ons kan om gelukkig, lekker warm country show hee, so van die wereldse beste country sanger en country show aanbieder, Jannie du Plessis. Hier op ramkadradio.co.za. Val die luisteraars wil ek sê baie baie welkom, geniet hierdie wonderlijke program, en Jannie, ons sien uit na lekker program vanaf Kaapstad.
0: Dit sê jy, Rolf Voors in die baas uit die Kaap uit, die Dibben wil uit, nou, film vanavond sê ramkad country. Hoop wat sê jou dan lekkie van Neil Diamond, You Got To Me, dan vir jou Kenny Rogers, She Believes In Me, dan lekkie van Dolly Parton, You've lost that loving feeling. Drie in een rij op Ramkwadradio.

Ik is daar geweest door Kenny Rodgers geweest daar. She Believes in Me. Op Ramkater Radio. CO.za. Weet je, mijn vrouw vrouwen heeft mij, dat was ook Afrikaans enige van hem, wat ze ook bij van over. Het gezang wordt door Gerry Pretorius. Gerry Pretorius van Mosselbaai. Nou, hij zingt weer die Afrikaanse weergave van She Believes in Me. Sy glo in my. Nou, hy klink vanavond vir jou so. Net hier op Ramkater Radio. Ek moet vertaal die enige gewerk hier zo. So.

Dolly Parton kreeg samen met Neil Diamond daar You've Lost That Loving Feeling op ramkatradio.co.za. Op wat voor jou, liekie van Shania Twain, The Woman in Me Needs the Man in You, dan voor jou een bekende pussycat met Teenage Queenie. Hier is Shania Twain, dan pussycat, tweede rij op Ramkat.

Met mij voor naaste liefde en ik zal leer om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou. Ja, ik mis voor jou.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: My naam is Anlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Daar is nie sagkoot nie.

0: Ramkat Radio, waar ons nie sag koop nie.
1: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek. Ek hoop julle gaan vanaand se program geniet. Dis Hanlie aan die kant vanuit Kempton Park. Ja, soos ek op my advertensie en goeders geskryf het, luister ons vanavond weer na keuse van AB daar van Velledrif, en hierdie is sy 8ste lysie wat hy al vir ons gestuur het, kan julle glo. Ek kry so elke 3 maande of so, dan stuur hy vir ons een lysie, en ek beheer hulle allemaal, so as hy die dag nie meer daar is nie, dan kan ek altyd van hulle gaan uithang en speel, maar hy gaat nog vir ons baie lysie stuur, ek is seker daarvan, hy is ek klaar weer bezig met die volgende ene. Goed, ek wil net al die mense welkom sê, by name Joan en Heinz van Monte Vista, hy het gesê, hy het al sy gesê, hulle luister ook, en Elaine Grobler van Kreersdorp, sy het gesê, sy luister, Skoonsis Marai van Piet Retief, Betty en Frans van die Jeverie van Kempton, hulle luister ook gereeld, dan natuurlijk my sissie Lynette van Alberton, my ma hierso, en dan my sissie Sonja van Australië, en Diana en haar man, Hannes de Bruin ook van Australië, wat die potgooi altyd luister, en dan Elise Gous van Kempton, en Rina en Johan van Seil van Pretoria, Adrie van Boksburg, en natuurlijk moet ek nie die vervierse vergeet nie, Henny van Western Area, en gesin, en dan sy dochter hulle hier so in Kempton Park, en dan al die mense van Ierland, ek sien Hendrie het daar vir my boodskapie gestuur, ek het so spesmaas, hulle kan daar ook nie luister nie, en dan Duif van ook hier van Kempton Park, van Skalkwyk, en die Jimmiston mense, en ja, as ek iemand uitgelaat het, want ek dink Hendrik van Elsburg luister ook, en die Springs mense, so ek hoop ek het allemaal nou gegroet, en julle gaan lekker luister na IB's kese, en ek stel hom sommer hier aan die woord, met die voice note wat hy vir ons rikkie teruggestuur het, waarin hy sê wie hy is en so, en hoe kom hy Ramkat luister, en dan begin ons met Cherie met Somer en Lange Baan. Nou dit was al jou eerste liedjie gewees hierdie, en ek dink dis omtrent 30 jaar terug, het sy hierdie liedjie uitgebring. En dan luister ons na Jochie met Vrystaat Limousine, Priscilla Talbot met die Koffieshop liedjie, dan Karen Hougaard met Swalkie. Ja, hierdie Swalkie het in 1983 al uitgekom, so dis ook al een gouwe ouwe.
3: Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB hier van Velderf aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag een geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na radiostasie wat muziek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voila, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hannelie hiervan hou ek, dit is haar program, pykprogram, een program waar luisteraars tot 30 versoeken kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so geleentheid bied nie. Donderdag aande tussen 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat. Een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrijdag en zondag 3 uur in die middag is Ludwig met al sy jare sy ondervinding van muziek, met nostalgische muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inlichting te gee van elke kunstenaar sy herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8,5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie. Want vir my is dit die silver randjie om nog een swart week, en ons moet nie fout maak nie, allemaal van ons beleef partijda wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek om ons net die rechte doepa. En wie moet ons bedank hiervoor? Radio Ramkat. Lekker ou Jan, man, lekker luister na Ramkat genot. Groete hier vanuit Velderhof, Bokkom Hoofstad van die Weskus.